en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur. Radio.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna twee weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio, mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 voeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, hij ruikt wel.
5: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur. Radio Spannenburg.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Boer.
3: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 247. Die van 28 en 29 februari 2026. Leuk dat je luistert.
4: Het was een warme week en het wordt nu een normale week.
3: Moet ook nog even afkomen. Nee, we gaan geen kerstplaat draaien.
4: We gaan geen kerstplaat.
3: Jammer. Heel jammer.
4: Nieuwsevenementen en goede muziek de komende 2 uur.
3: Dit zijn de Traveling Wilburys. Handle with Care op Radio Spannenburg.

0: Boskerks en Lido Shuffle op Radio Spannenburg. Nogmaals welkom bij afslag maandag aflevering 247 en dit zit erin.
1: Nou, je kan met de bussen ontoer.
0: Maar dat kan altijd toch?
1: Ja, maar dit is met het Nationaal Openbaar Vervoer Museum.
0: Oh.
1: Ja, dit is klassiek on the road. Want zij organiseren deze week twee bustochten met allemaal mooie historische bussen. Gaan we het straks over hebben. De vakanties staan voor de deur. Reden voor het Chanticoor de Heerdammers om in Sint-Nicolaas gaan nog even een vakantieconcert te geven als aftrap van de zomervakantie die dan die week erop gaat beginnen. We hebben ook nieuws uit de regio. Op sociale media wordt aandacht gevraagd voor de vermissing van de 26-jarige shorttrekker Sven Roes. Hij woont in Gietzerk en is zaterdag middag vanuit Oosterzee vertrokken, daarna nog in Muiden gezien en daarna was het stil op de lijn. Het weer voor de komende dagen, we kunnen eindelijk afkoelen, we zijn af van de warmte. Er komt wel heerlijk Holland zomerweer voor terug met zo'n 21 tot 23 graden. Dat zijn goede berichten.
0: Dat zijn hele goede berichten, jazeker. Derde plaat achter is altijd vinyl.
1: Altijd?
0: Nu wel weer,
1: ja.
0: Alles is gefixt. Vorige week ook al trouwens.
1: Ja, toen hadden we ook vinyl.
0: Ja,
1: oh, toen was ik er niet. Toen zat ik nog op oerrol.
0: Ja, maar jij bent altijd weg.
1: Ik ben,
0: minimaal. 90% van de tijd ben jij weg. Ik heb hier het hoesje.
1: Ja, dankjewel. Oh jongens, wat heb ik hier weer zin in om ouderwets vinyl te ruiken.
0: Dan moet ik wel weer naar die appet. Er staat een ventilator voor.
1: Het ruikt wel echt oud weer hoor, mensen. Ja. De hoes van Nico Haak. En de paniekzaai.
0: Heb jij het hoesje van Nico Haak?
1: Ja, zullen we daar niet even over hebben hoe je dat ook kan interpreteren?
0: Ja.
1: Honky Tonky Pianissie.
0: Ah, ja, dankjewel.
1: Met de sinaasappelkist.
0: Hij wil.
2: Wat zeg ik dit weer? Mag niet lachen om de hoes van Nico Haak.
0: Nee, blijf niet de hoes af. Hier voor het Eggie.

0: Island in the Sun op Radio Spannenburg. Even kijken, we gaan naar de evenementen.
1: En dan beginnen we met de oldtimer bustochten door de regio. Die worden georganiseerd door het Nationaal Openbaar Vervoermuseum. Bekend uit Oosterhouwelen. De eerste tocht die is deze woensdag. Die gaat door het midden van Friesland. Onder meer Oranjewoud, Bontebok, Terherne en Oldeborn worden aangedaan. En onderweg krijg je allemaal verhalen te horen over de geschiedenis van het gebied. En de tweede tocht die is op zaterdag 4 juli. Die gaat door het Friese merengebied in Gaasterland. Dan rij je met een historische frambus uit 1971 en krijg je onderweg uitleg van gids en verhalenverteller Ide. Tijdens de route is er een stop bij Hotel Jans in Rijs. Dan krijg je wat koffie, thee en Friese oranjekoek. En ook is er een bezoek aan de monumentale stadhuis en het museum van Sloten. Beide tochten beginnen om 1 uur. Vertrek vanaf het Nationaal Openbaar Vervoermuseum aan de Jetse Veldstraweg. En kaarten die zijn verkrijgbaar op de website van de VVV Waterland van Friesland.
0: Sjant, ik hoorde de Hetdammers uit Sint-Nicolaas Radio verzorgen binnenkort het jaarlijkse vlak voor de vakantieconcert. Het optreden vindt plaats op het havencentrum van de watersportvereniging WSV Sint-Niek aan de Westend 23. En dat is natuurlijk in Sint-Nicolaas. Het concert dat is gratis toegankelijk. Ook voor koffie en thee worden kosteloos aangeboden aan bezoekers. En daarnaast zijn tegen betaling drankjes en de hapjes verkrijgbaar. Met het jaarlijkse concert luidt het koor traditioneel de zomerperiode in. Kijk, dat is leuk.
1: Oudeschoot, die staat zaterdag 4 juli tussen 2 en 10 in het teken van de 6e editie van het Back to Basics Festival. Tijdens het festival zijn optredens te zien van Banda Nova, de Midlife Voices, Anna de Jong. Hij is beter bekend als de Troubadour, de Beercaps en afsluiter is Stoeprand. DJ Jelle verzorgt verspreid over de dag ook nog muziek tussen de optredens. Nou, naast live muziek is er ook ruimte voor andere activiteiten. Zo worden opnieuw de Olympische kampioenschappen van Oudeschoot luchtgitaarspelen gehouden.
0: Kijk!
1: Jazeker! Het luchtgitaaronderdeel is in de afgelopen jaren namelijk uitgeroeid tot een vast onderdeel van het festival. En het is ook deze editie dus weer allemaal muziek, gezelligheid en verrassende activiteiten in het dorpskern van de Oudeschoot.
0: Ik ben dol op luchtgitaren.
1: Nou,
0: ja.
1: Wat houd je tegen?
0: Ik doe
1: neem
0: mee.
1: Me mee.
0: Nee, absoluut niet.
1: Ja, maar je hebt niks nodig, behalve lucht.
0: Ik heb
1: jij
0: geen
1: gitaar?
0: Ik heb geen lucht.
1: Oh.
0: Outdoorpark Friesland in Sint-Nicolaas gaat georganiseerd in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli. Een nachtvis evenement. De activiteit die begint zaterdag om 8 uur s'avonds. Natuurlijk. En duurt tot zondagochtend 8 uur. Deelnemers die vissen in koppels van 2. En krijgen gedurende de nacht de gelegenheid om op alle 3 de visvijvers van het terrein te mogen vissen. Het evenement is bedoeld voor deelnemers van 16 jaar en ouder. Tijdens de hele nacht is de begeleiding aanwezig en op het terrein zijn een kampvuur en sfeerverlichting voor de deelnemers. Kost €50 om deel te nemen. Aanmelden kan via de sociale media van Outdoor Park Friesland. Per e-mail, dat kan via info@outdoorparkfriesland.nl.
1: Meer evenementen staat op onze website rtvspannenburg.nl. En mocht je dat liever in appvorm willen hebben, dat
0: ja,
1: kan
0: dat
1: natuurlijk
0: ik.
1: Ook.
0: Nou, dat
1: dan
0: wil
1: kun
0: ik.
1: Je downloaden voor Apple en Android.
0: En waar kom ik terecht? Hoe kan ik dat vinden?
1: Moet je Spannenburg opzoeken in de App Store.
0: Oké, okay, meer niet.
1: Nee, ja, en dan op de downloadknop drukken, ja.
0: Oh, ja, oké. Okay. Nou ja, je weet maar nooit.
1: En hij is gratis, hè, nog steeds.
0: Ja, geen inflatiecorrectie overheen gekomen.
1: Zeker niet.
0: Oké, okay. Zometeen.
1: Straks het weerbericht en we kunnen afkoelen met z'n allen.
0: Heerlijk, daar ben ik wel even nu aan toe, hoor. Het is hier binnen 27,7. Ja, dat valt me nog mee voor dit pand.
1: Ja, die temperatuur gaat dus omlaag.
0: Mooi. Matte Hoepel is dit. All the young dudes.

0: Zo mooi, hè? Charles Aznavour en She op Radio Spannenburg. Ik zit even naar Ronald te kijken, maar is het weerkoortje überhaupt er binnen? Want die moest de vorige keer heel ergens anders neerstrijken, maar ik heb ze nog niet gezien.
1: Ja, maar ze zijn op de trap nu omhoog.
0: Ja, ik hoor het. Heel in de verte. Oh, heel in de verte, ja. Slaat nergens
1: op. Ik hoorde ze niet.
0: Nee, ik hoorde ze heel zachtjes. Ze staan de deur open. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, wacht even. Hè. Iets harder alsjeblieft.
1: Oh.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ja, je hebt ze niet weer gehoord. U kunt weer gaan.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Nou, komt u er maar in.
1: Ja, we beginnen de nieuwe weken met wat wegtrekkende bewolking in de vroege ochtend. En daarachter volgt dan eigenlijk in het hele land een droge en vrij zonnige maandag. De wind die draait naar het noordwesten en die is matig van kracht. En doordat die wind uit noordwesthoek gaat waaien, wordt er koelere lucht aangevoerd. Nou, dat is een warm welkom, hè, denk ik.
0: Ik zou net zeggen, mensen. Dat vind ik helemaal niet erg.
1: Nee. Dat merk wel eens is dus in de kustgebieden, dus op de Waddeneilanden. En dan komt het ook onze kant op. En uiteindelijk wordt het zo'n 20 tot 23 graden daar in die kustgebieden. Landinwaarts liggen de temperaturen nog steeds op zomerse waarde tussen de 25 en 28. Nou, en in onze regio Frieskemarre zitten we dan zo rond een graad op 24. Nou, dat is prima, toch? Dat is al 10 graden minder dan de afgelopen week.
0: Ja, ik vind het helemaal, helemaal mooi. Ja.
1: In de nacht naar dinsdag, dan koelt het af naar zo'n 15 graden. In de regio zijn we ook af van de plaknachten. En dinsdag verloopt het een mix van zonnige periode en enkele wolkenveld. Het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige wind. Die komt uit noordelijke richtingen. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 22 graden. Daarmee zal er op dinsdag hoogwaarschijnlijk ook een einde komen aan het officiële hittegolf landelijk gezien.
0: Oh.
1: Maar in Limburg, in het Zuidoosten, zitten ze nog steeds in die regionale hittegolf. Want ook daar kan het nog altijd 25 graden worden deze dinsdag. De rest van de week is het een lekker normaal Hollands zomerweer. Temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. En dat betekent dat de hittegolf in het Zuidoosten nog steeds aan kan houden. Daar liggen de dagelijkse maxima nog altijd boven de 25 graden. In het midden van het land 23 tot 24 graden. En bij ons in Friesland zo'n 22, 23 graden. Heel af en toe is er kans op een enkele bui. Maar eigenlijk is het gewoon droog en vrij zonnig. Nou, lekker.
0: Nou, daar doen we het dan mee. De weerspreek van deze week ben ik ook reuze benieuwd naar.
1: Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.
0: Oké.
1: Nou.
0: Zometeen naar... Zometeen, ja.
1: Ja, dus straks hebben we nieuws uit de regio. De gemeente de Frieskemarre die heeft zich aangemeld voor een pilot. Dat heeft allemaal met een sportloket te maken.
0: Oei, spannend.
1: Ja.
0: Eerst een plaat die niet klopt. Hij telt niet tot 3, hij telt tot en met 3. Dan weet u dat eventjes. De zon komt.

0: De Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card. Normaal wil je altijd maar deel 1 op de radio, maar dit zijn gewoon tweedelig gecombineerd. Dat is toch hartstikke mooi. Heb je ze beide in een minuutje van 5 versie gehoord. Tijd geworden voor nieuws uit de regio.
1: Op sociale media wordt aandacht gevraagd voor de vermissing van de 26-jarige Team NL shorttrekker Sven Roes. Hij woont in Gietzerk. Volgens berichten van familie en bekenden vertrok hij zaterdagmiddag vanuit Oosterzee. Roes reed in een witte Mitsubishi ASX met Team NL bestikkering. Volgens de oproep op sociale media is hij zaterdagavond voor het laatst gezien bij een Shell tankstation in Muiden. Om 6:05 zou hij voor het laatst contact hebben gehad. Meerdere mensen uit zijn omgeving hebben de oproep gedeeld om uit te kijken naar de sporter. Ook collega-shorttrekkers, zonder wie Jens en Melle van het Woud, vragen via social media aandacht voor de vermissing. De politie laat weten bekend te zijn met de melding. Of er officieel sprake is van een vermissingszaak, dat kan de politie op dit moment nog niet bevestigen. Wel geeft de politie aan graag tips en informatie te ontvangen. Dat kan telefonisch via 0900-8844.
0: De gemeente De Vrieskamar neemt deel aan de landelijke pilot Unieke Sporters per Centraal Loket. En met dit initiatief willen de betrokkenen organisaties het voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening makkelijker maken om een sporthulpmiddel aan te vragen en te gaan financieren. Via dit loket kunnen woningbewoners advies krijgen over een passende sporten en sporthulpmiddelen zoals een sportrolstoel of een handbike. En daarnaast biedt het loket begeleiding tijdens het aanvraagproces en kan het, wanneer de kosten hoger zijn dan het gemeentelijke budget, een deel van de extra kosten vergoeden. Inwoners die een sporthulpmiddel nodig hebben om te sporten, die kunnen hiervoor een melding doen bij de gemeente via de WMO. En ook kunnen zij contact opnemen met de buurtwerker Sport voor ondersteuning. De landelijke proef die moet bijdragen aan de ontwikkeling van een circulair bruikleenmodel voor sporthulpmiddelen. Het doel is dat het systeem in 2028 landelijk beschikbaar is, zodat er meer mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sporten en bewegen.
1: Paviljoen Samar in Oldeouwe die opent na ruim 1,5 jaar leegstand weer de deuren. Sinds afgelopen zaterdag kunnen bezoekers er weer terecht. In het weekend, het restaurant stond sinds begin 2025 leeg en raakte in die periode zichtbaar in verval. De nieuwe uitbater, Jouke Minema, die heeft samen met een klein team de afgelopen weken hard gewerkt om het pand weer gebruiksklaar te maken. Tijdens het schoonmaken kwamen al veel nieuwsgierige passanten langs met de vraag wat er ging gebeuren. Het paviljoen Tjeukenmeer is al sinds 1965 een begrip aan het water. Voor veel inwoners, recreanten en fietsers is het een vertrouwde tussenstop. De heropening zal dan ook door veel mensen met plezier worden ontvangen, nadat ze dus ruim 1,5 jaar voor gesloten deuren stonden. Volgens huurder Jelle Wiebe van den Berg heeft het gebouw wel te maken met achterstallig onderhoud en zou een grondige renovatie wenselijk zijn. Toch is het belangrijkste doel nu om het paviljoen weer tot leven te brengen en bezoekers opnieuw te ontvangen aan het Tjeukenmeer. Meer nieuws op onze website rtvspannenburg.nl. We waren afgelopen weekend bij de Gaasterlandse Heuvelenwandeltocht. Die was warm, maar ging gewoon door. En de sfeer die zat er goed in. Alleen maar blije mensen tegengekomen onderweg.
0: Nou, dat is hartstikke top. Mooi.
1: Ja. En je kon lekker door de bossen bij reiswandelen. Ja. Dus heb je ook nog wat schaduw. Dus dat kon prima.
0: Heerlijk.
1: Bekijk de beelden bij ons online.
0: En in de app.
1: En in de app, ja. Zometeen nog even de Lazy Sunday Afternoon in Balkis die iedere zondag. Wie daar komt, dat hoor je straks.
0: Heerlijk. Dit zijn de Batsman Turner Overdrive en Taking Care of Business bij Radio Spannenburg.

0: plaatje van de Bashman Turner Overdrive, Taking Care of Business. En dat allemaal bij de streekomroep van de Friese Marren. En we hebben nog wat ingekomen bericht.
1: Dat is dus de Lazy Sunday Afternoon, waar ik zo net al op hinten. Dat is bij badmeester Kijp in Balk. Zondag 5 juli, Lazy Sunday Afternoon, de akoestische band Two and Two Kings komen langs. Ze bestaan dus uit 4 personen. Tom, Stefan, David en Erik, of David en Erik, de 4 muzikanten spelen al meer dan 20 jaar. En ze brengen een gevarieerd repertoire Nederlands en Engels. En dan zowel rustige ballads tot meer swingende muziek. Je gaat het meemaken tussen 3:30 en 7:30.
0: Oké. En zometeen in afslag maandag na 9:00.
1: Doen we een stapje buiten de gemeentegrenzen van de Friese Barren. Want de Veendijk komt er weer aan. Dat is bij SC Heerenveen. Wat je daar kan doen, komend weekend hoor je straks. En in Stavoren is het weer tijd voor de Poisson Journées. Oftewel de visserijdagen.
0: Ah, oké. Ach, en als we het toch over zomer hebben, willen we allemaal terug naar de kust.
1: Ja.
0: Uiteindelijk. Lekker naar het strand.
1: Maar dan liever zonder Maggie McNeil.
0: Kunnen we voor je regelen. Na het nieuws van 9:00 hoor je meer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Ja! Welkom bij Afslag Maandag, aflevering 247. Het is 28 en 29 juni 2026. Leuk dat je luistert.
5: We gaan er nog een uur tegenaan. De ventilatoren hier in de studio die staan nog te blazen, maar het wordt hier steeds koeler.
4: Dat moet ook wel, want de apparatuur zit ook te loeien hier.
5: Ja, jongen, het is nog steeds warm, maar de koelere dagen komen eraan. Wat hebben we zometeen?
4: Zometeen gaan we naar de VN-dive van SC Heerenveen. Visserijdagen staan voor en daar gaan we het ook nog even over hebben.
5: En de voetjes gaan van de vloer met Madonna.

0: Nou, jullie zijn allemaal nog luisteraars van ons, hè? Oh. To an end. Zuigelt nu tot een end.
1: Ja, zij wel.
0: Afslag maandag, het is 11 minuten over 9.
1: Ja, supporters van SC Heerenveen die kunnen zaterdag 4 juli terecht in en rond het Abe Lenstra Stadion. En dat is dan voor de jaarlijkse Fandai. De open dag die duurt dan van 11 tot 3. Biedt bezoekers gelegenheid om kennis te maken met selectie en deel te nemen aan verschillende activiteiten. Een vast onderdeel van de Fandai is een spelerspresentatie waarbij de selectie van het eerste elftal aan het publiek wordt voorgesteld. En ook nieuwe spelers worden officieel welkom geheten. Daarnaast kunnen supporters handtekeningen verzamelen en met spelers op de foto. Onder andere Bernd Klaverboer, Aimé Altena, Rinko Meerveld, Max Sens, Riviera, Jasmijn Racing en daar komt hij hoor, Vasilios Zagaretis. U weet, Erik heeft geen verstand van voetbal, dat maakt helemaal niet uit.
0: Het zijn ook allemaal moeilijke internationale namen.
1: Ja, dat is waar. Die worden daarbij genoemd. Op het terrein van de noordzijde van het stadion zijn verschillende stands aanwezig van sponsoren, supportersverenigingen en de Kids Club. En natuurlijk is er ook voor de Schanser gedacht, want ook zijn er eet- en drinkgelegenheden. Verder worden vanaf 11 uur gratis mini-stadion-tours georganiseerd. Die vertrekken iedere 10 minuten vanaf de ingang D. En zodat bezoekers een kijkje kunnen nemen achter de schermen van het Abe Lenstra Stadion. Nou, wat denk je aan wat het kost, Ronald?
0: 5 euro's?
1: Nee, dit is helemaal gratis. U mag gratis naar binnen.
0: Dat is fijn. Ik zag dit weekend op Instagram een filmpje van een vader. En die filmde zijn twee kinderen. Want die wouden opblijven voor het Nederlands elftal.
1: Oh ja.
0: Maar dat was natuurlijk veel te laat. Dus hij zei, als jullie de naam van een voetballer correct kunnen spellen, dan mogen jullie opblijven. En ik kies de naam die gezegd moest worden.
1: Ja.
0: Nou, dat was natuurlijk gedoemd om te mislukken.
1: Ja, ik heb het wel gezien. Een fantastische video.
0: Ja. Dan gaan we naar de visserijdagen in Stavoren.

0: Marine Roadshow is aanwezig. Dat is een duikvaartuig waar je dan in kan. En er zijn op verschillende locaties muzikale optredens. Verder is er ook een reunie voor vissers en oudvissers, een jollenzeilwedstrijd en een visserijdemonstratie. De dag wordt afgesloten met optredens van Hessel en Ineke, 69 Comeback en de top 40 coverband Mill Street. Zondag dan is er een kerkdienst met medewerking van muziek op de Lietse Zuidwesthoek en aansluitend worden dan de vissersmannen uitgezwaaid bij de havenmond. Concurrentie voor de Tallship Races. Want die beginnen ook nog in Harlingen.
1: Klopt. Zometeen gaan we naar Beach Rockers. Sweep and Die, de Jaarmarkt in Sint-Niek, de heeg van de Tour in Jouweren. Het wordt een druk programma.
0: De regio bruist van de evenementen. Zometeen muziek van Katy Perry, Chain to the Rhythm. Die hoor je na deze van Abel. Neem me mee op Radio Spannenburg. Je zit

0: de boot op het Sjoekemaar,
1: op het strand van de Lemmer
0: en in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM. Are we

0: Katy Perry, Chained to the Rhythm. Ja, oh, de zomer is in het land, allemaal festivals. Onder andere beachhockers, hè?
1: Ja, die keert vrijdag 3 en zaterdag 4 juli terug in het recreatiepark De Ulensprong. En dat is in Sint-Nicolasga. Vrijdag staat volledig in teken van de muziek uit de jaren 90, de Zero's en de Tents. Op de mainstage treden onder andere weer Paul Elstak op. Fingerboys zijn aanwezig, Special D is ook aanwezig. En er is een Guilty Pleasure Area met artiesten zoals Lange Frans en DJ Sean. Heel interessant. Op het festivalterrein zijn ook food trucks, een karaoke en verschillende horecagelegenheden aanwezig. En op zaterdag zijn er meerdere podia met uiteenlopende muziekstijlen. Op de Mengelmoes stage staan onder andere de Criss Cross Amsterdam, Broederliefde, Monica Geuze, Sam Hofman en Joanna Fraser. En op de Planeren stage, daar is een programma met House and Trance, terwijl de Brood stage in het teken staat van de Urban, Afro House en Reggaeton. Tickets zijn verkrijgbaar via beachrockers.nl.
0: DJ Jean aan het mixen.
1: Oh, is het weer zover.
0: Bekende fragmenten.
1: Ja, dat komt uit zo'n, wat was het, RTL-programma?
0: RTL,
1: ja.
0: Nee, Winston Gerstendovits.
1: Ja. Oh, nou komt hij hoor. Ja.
0: Oh, heerlijk. Mogen we het niet meer over hebben. We gaan het hebben
1: over... Daar hebben we die boos op, hè? Daar werd daar boos om. Ja. Nee.
0: We gaan het hebben over de Swieperdij. Op de Nutsbaan in Jouren komen de vrijdag de traditionele paardenkoers van de Swieperdij. Haar draverij en renvereniging Jouren die bestaat sinds 1885. Behoort daarmee tot de oudste drafsportverenigingen die ons kleine kikkerlandje telt. Sinds 1928 worden op de Nutsbaan jaarlijks 2 koersdagen georganiseerd. Tijdens de Swieperdij staat onder meer de draverij om de Gouden Swiep op het programma. Entree 7,50. Kinderen tot 15 jaar gratis toegang. Programmaboekjes te downloaden op grasbanen.nl/jouren. En een noot, Radio Spannenburg is erbij met de live-uitzending aanstaande vrijdagmiddag.
1: Yes.
0: Bonusradio.
1: Zeker, in het centrum van Sint-Nicolasga, dat is veel aan de hand in Sint-Nicolasga, mensen, is zaterdag 4 juli de jaarlijkse jaarmarkt. Van 10 tot 5:30, dan staan verspreid over het dorp diverse marktkramen opgesteld. En daar kunnen bezoekers rondkijken en inkopen gaan doen. Gelijktijdig vindt in de Heemstraat een uitgebreide oldtimer show plaats. Daar zijn niet alleen klassieke auto's te bewonderen, maar ook tractoren, stationaire motoren en van ander historisch materieel. Daarmee biedt de dag zowel voor liefhebbers van markten als historisch vervoer een uitgebreid programma.
0: En het laatste evenement voor dit blokje is Heeg van de Tour. Dat is een muziekfestival in de Midstraat in Jouren, zaterdag 4 juli van 2 tot 5. Het dwelorkesten die verzorgen dan samen met slagwerkgroepen optredens op verschillende locaties in het hele centrum. En daarmee wordt het winkelpubliek en jou als bezoeker van het terrasje de hele middag getrakteerd op lekkere live muziek. Het werd in 2022 voor het eerst georganiseerd, trok toen veel publiek. Initiatiefnemer is dwelorkest de Joost Skomkoppen dat het festival organiseert in samenwerking met de horecaondernemers en de winkeliersvereniging. Bezoekers kunnen die middag dus vrij langs alle verschillende optredens wandelen. En het tijdschema en wie er allemaal optreden, dat kun je op social media vinden. Maar er hangen ook wel flyers daar in de Jouren. Dus dan kun je lekker wegdwaaien.
1: Ja hoor, zo is dat.
0: Ja.
1: Zometeen het weerbericht. Kijken wat er gaat worden. Het wordt in ieder geval koeler. Heerlijk.
0: Terwijl ik nu zie mijn warmte weer staat
1: van dat vind ik jammer dit. Ja. Jammer.
0: Ja, maar ja, het komt misschien toch wel weer terug. Hè?
1: Nee, laten we
0: het
1: hopen
0: misschien dat er nog een tweede hittegolf nog
1: aan. Ophouden, ik wil het er niet over hebben.
0: Oh, nou. Dan gaan we toch maar een beetje genieten van deze plaat.
1: Goeie idee.
0: Dietwa, Simmerwarmte.

0: Breakfast in America van Supertramp. De luchtdruk in Balk op dit moment 1024.
1: Radio Spallenburg. Weerbericht.
0: Krijg je van Erik de Boel.
2: We beginnen de nieuwe week met wat wegtrekkende bewolking in de vroege ochtend. Daarachter volgt in het land wat droge en vrij zonnige dag. De wind die draait naar het noordwesten is meestal ook matig van kracht. En hierdoor wordt geleidelijk koude of koelere lucht aangevoerd. En dat gaan we merken als eerste in de kustgebieden, waar het zo'n 20 tot 23 graden wordt. Landinwaarts liggen de temperaturen nog steeds op zomerse waarde van 25 tot lokaal 28 graden. En in onze regio zitten we daar tussenin met 24 graden. In de nacht na dinsdag koelt af naar zo'n 15 graden in onze regio. Verder verloopt die dinsdag droog met een mix van zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen en de temperatuur loopt uit naar zo'n 22 graden. En daarmee zal op dinsdag hoogwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. Maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan, want dan kan het nog altijd 25 graden gaan worden. En de rest van de week is het vrij normaal Hollands zomerweer met temperaturen rond of iets boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Dat betekent dat de hittegolf in het zuidoosten, ja, die kan nog steeds aanhouden, want daar liggen de maximale temperaturen nog tussen de 25 en 28 graden. In het midden wordt het ongeveer 23 en 24, maar bij ons 22 graden. En af en toe is er een kans op een bui, maar vaker blijft het droog. Dus lekker die raampjes open, lekker door laten luchten.
0: Oh, oh, oh.
2: Maak alles weer cool.
0: Ja.
2: Want die 30 graden in mijn woonkamer van laatst was ook niet om te lachen.
0: Nee.
2: Niet goed.
0: Nee. En de airco kan weer uit, dus goed voor het milieu.
2: Zo is dat.
0: Toch?
2: Ja.
0: 2 minuten over 9:30, afslag maandag.
2: Zometeen, jubileumconcert Concordia Gaastmeer. Verder lezing over beleefplekken, Excelsior bij muziek in de kerk. En een opening van de expositie van Aukie de Haan, hoor je straks.
0: En de muziek is lekker, daarom luister je Radio Spannenburg. Shepherd, Geronimo, komt eraan, is een klassieketje. Salt and Pepper, dus You Showed Me.

0: Diesel, Going Back to China.
1: Wordt steeds goedkoper, hè, die diesel?
0: Ja, gelukkig wel. Minder oorlog, lagere benzine en dieselprijzen.
1: Minder oorlog, lagere prijzen.
0: Ja. Okay. Mooie deals maken ze in de wereld, ja. Wij gaan naar de evenementen, hè? Jazeker, de digitale postduif is weer in de ronde gevlogen.
1: Ja, die wel. Muziek komt.
0: Hij gaat het warm trouwens, hè?
1: Ach, dat waren bezig.
0: Respect voor de digitale postduif.
1: Maar weet je, dan geven we al die bezorgdiensten geven we allemaal ijsjes en water. Maar niemand gaat onze duim een beetje eten en drinken.
0: Dat is zielig. Terwijl er wel massaal weer is ingestuurd.
1: Ja, nou, we gaan maar snel bezig. Ik heb hem een extra bakje water gegeven vandaag. Muziek komt Concordia Uitgaansmeer. Die viert zaterdag 4 juli het 115-jarig bestaan met een jubileumconcert. Het concert begint om 8 uur. Vindt plaats op het terras bij de brug in Gaasmeer. Toegang kost niks. Tijdens de feestelijke avond wordt gastmuzikant Volkert Hans mee aan het programma. Met zang, trompet en saxofoon verzorgt hij samen met Concordia een gevarieerd concert. Muziekkorps staat onder leiding van dirigent Hans van Eschoten. Met het jubileumconcert wordt stilgestaan bij het 115-jarige bestaan van het muziekkorps. Maar dat zei ik al.
0: Ja, dan gaan we het hebben over, over een lezing van architect Nienke Rikst-Jukema. Dat is op donderdag 2 juli in bezoekerscentrum Mar en Klif. Die vind je in Oudemeerdum. S'avonds om 8 uur geeft zij de lezing met als titel Beleefplekken. Tijdens de lezing vertelt Jukema over haar werk op het snijvlak van architectuur en beeldende kunst. En daarbij staat de relatie tussen mens, dier, landschap en beleving centraal. Aan de hand van verschillende projecten laat ze zien hoe ontwerpen kunnen uitgroeien tot een functionele ruimte, een bijzondere beleefplek of een herkenbaar landmark. Entree voor de lezing €7,50. Krijg je ook koffie of thee bij. Aanmelden kan op de website. En dat is nationaallandschap.frl.
1: In de Tsjerke On a Dock in Lemmer, daar wordt zaterdag 4 juli opnieuw een concert gehouden met de zomerse muziek. En dat is dan zomersessie muziek in de kerk. En deze keer verzorgt het gemeen koor Excelsior uit de Lemmer het optreden. Het koor of concert begint om 3 uur. De concertreeks wordt mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die betrokken zijn bij de openstelling van de kerk en door Stichting Oud Lemmer. Excelsior bestaat uit enthousiaste zangers en zangeressen die wekelijks in Lemmer optreden. De vereniging kent een lange geschiedenis met een harmonieorkest dat in 1896 werd opgericht bij een gemengd koor. En dat bestaat sinds 1914. En onder de leiding van dirigent Jan Andries Dijstra brengt het koor een afwisselend programma.
0: En de laatste voor dit blokje. Dat is een expositie die geopend wordt in het Papagenenhuis in Lemmer. Dat gebeurt dinsdag om 10 uur. Het is een expositie van Aukje de Haan. Haar werk is geïnspireerd op water, zeilen en de vrieswatersport. Met krachtige penseelstreken schildert zij onder meer scootjes, zeilboten en andere maritieme taferelen. Vaak op groot formaat en op zeildoek. Naast haar maritieme werk maakt ze ook schilderijen van vuurtorens, koeien, modellen en portretten. Ze werkt voornamelijk met olieverf en maakt daarna schilderijen in opdracht. De expositie die is dus op dinsdag 30 juni, de opening om 10 uur. En daarna iedere week te bezoeken op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Evenementen kun je insturen op de e-mail info @radiospannenburg.nl. En daar komen ze tegenwoordig ook op televisie voorbij, hè?
1: Jazeker. En het leuke is vanaf 1 juli ook bij Ziggo te zien.
0: Oh, hè? Dat heeft even geduurd.
1: Het werd tijd.
0: Ja.
1: Het werd tijd.
0: Daar kregen we ook al vragen over, maar we konden daar nooit een fatsoenlijk antwoord op zeggen. Want dat hebben we helaas nog niet in de hand.
1: Nou, de enige die dan volgt is de vrienden van Odido. Maar die komen ook snel.
0: Ook nog.
1: Ja, die komen snel. Die komen snel. Nou, dat dus.
0: We gaan ons opmaken voor het leukste kwartier.
1: Ja, we zitten in het leukste kwartier natuurlijk.
0: Het leukste kwartier van de Nederlandse radio. Het is 9:45 geweest.
1: Ja.
0: Zometeen uitsmijter en het bonusmateriaal. Nou, wat dat is, dat hoor je zometeen. Eerst gaan we eventjes luisteren naar deze prachtige plaats van Sting. Love is de Seventh Wave.

0: en Freek. Deze is volgens mij...
1: We gaan naar het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
2: Jazeker. Heb je nou zelf tips voor dit programma? Kun je ze mailen. info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme...
1: Schande! Dat is een enorme schande!
2: .nl. Dan is dat een enorme schande.nl. Je kunt dat 4 weken naar daar terugluisteren. En anders via radiospannenburg.nl.
1: 4 weken?
2: 4 weken. En anders gewoon via de FM-zender. Dat moet ik eigenlijk zeggen.
1: Oh.
2: Ja, via 8 en 10. Soms. Ja, leuk. Wij reden... En download de app.
1: En download de app voor Android en iOS.
2: rtvspannenburg.nl/app.
1: Ja, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Dan gaan we naar de uitsmijter. Jij volgt het WK voetbal beter dan ik. Hoe laat moet er gespeeld worden?
2: Was het niet 3 uur dinsdag?
1: Drie uur s'nachts.
2: Maandag op dinsdag, ja.
1: Maandag op dinsdag, uur, ja. Ja, dan ligt half Nederland natuurlijk te pitten.
2: Ik ook.
1: En we willen toch nog wel een beetje een Hollands feestje hier neerzetten.
2: Nou, dat kunnen we regelen, Ronald.
1: Ja, niet live, want Arie Ribbens leeft niet meer.
2: Zonde.
1: Ja, maar we gaan wel de Polonaise Hollandaise eventjes doen.
2: Nou, natuurlijk.
1: Nou, wat een feest op de radio nog even, hè. Zo, en dat voor 10 uur nog.
2: Dat mag wat kosten hier, jongens.
1: Ja. En we hebben nog wat Duitse bonusmateriaal, komt er allemaal aan. Blijf bij Spannenburg.
2: Hou
1: voor lekkere muziek.
2: Hou maar het. Alles uit, behalve de radio.
1: En de Polonaise.
2: Het is warm.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie Van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: GreenSalesBaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000... en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: GreatSalesMall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardesnij van de Moanne om 12 uur.

0: Het loed van een warme simmer. Het loed van Radio Spannenburg. Alle dagen op die radio.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 925.000 euro ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonne-wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: ze daar op mij. Hoe daar je op het schip en jongens, de weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zin is geen overal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: Greensalesman.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en Jij Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelde daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zijn zij niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg, en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: drink and watch the fight. Turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Dan schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.